Al my bene het mooi fris geword van alleen gereierij. En my meisie, man, sy het joods geword van alleen gevreierij.

Ons is nog baie gelukkig hier in Moerlandspan. Want elke jaar krijg ek een nieuwe speler vir my rugby span. Dan sê sy, squeeze my baby, baby, squeeze my baby, baby, hou my vas. Druk my baby, baby, druk my baby, baby, gee my gas. Geld het ons nooit baie nie, maar in liefde is ons rijk.

0: Yo Stassi.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat je dans naar die stoof zo staan.

Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: En dis natuurlik ons tydsender, so so wat 6 minute na 6. Môre almal, môre Neil, môre Philip, en almal wat daar kuier, Nerdy is ook daar, môre, môre, môre. Lekker dat julle ook daar saam met ons kuier. Nee, ons moet natuurlik die bloed daar deur die aarde kry. Let's give the body a wake-up call this morning. It's Friday, yeah, the weekend is here. Weekend is round the corner, yeah, literally round the corner. Yeah, Friday. I'm not sure what's on your agenda for today. Meetings, meetings, meetings. And do remember that you have a very important meeting very close to home, around about 12 o'clock. So you need to find an excuse. Yeah, tell the boss that the radio man said, I've got a meeting. Ja, julle, dit is maar so, ne? Vrijdag, vrijdag, vrijdag. Ja, nee, kijk, we zelf in die coöperatieve wereld voorbij jaren. Ja, nee, kinder, vrijdag, meeting. Maar ja, ons doen dit op die maat van muziek. En ons gaan nie 100 kilometer hardloop nie. En ons gaan ook nie in die yoga-positie in beweeg en die kniegies buig en stadig asemhaal nie. Want ek is gaan nie weer daar op nie en... Ja, ons doen dit met muziek. So ja, kom ons hoor, wat sê die mense daar van La Bamba, Los Labos?

0: Ja, het is wel lekker hier zo bij jouw stasje. En je keert samen met mij. Dus Ian, wat samen met jou keert vandaag. En bij dank je voor allemaal wat zo gezels, lekker gezels. Hier zo op die TikTok-blad. En ja, lekker. Bye, dank je. Ja, verjaarsdag. Ik het verjaarsdag wat ik net voor Jock Simon. Dit voor ons zei bye bye. Geluk met die verjaarsdag. Ja, kan je geloven. Jock is nog een jaar ouder. En ja. Michael Jackson zou ook vandaag verjaardag. En Taylor Swift, zij is 36. En Ariana Grande, zij is 33 vandaag. En Justin Bieber, ja, hij verjaardag ook. En ja, en dat zijn ook een klomp mensen wat op die YouTube famous is. Ik ken ze nou niet. Maar ja, hier is, ja, zoals we in Engels zeggen, is een plethora of YouTubers dat zijn famous all of a sudden. Ja, I don't know where they come from and I don't know where they're going to. I don't even know them. Maar ja, Jock, happy birthday. I hope you have a fantastic day. I did see you a month or so ago when you were in South Africa visiting your mom. But yeah, have a fantastic day and yeah, all the best for the new year. And now it's at 3 in a row and you're going to lekker luister.
1: Tijd voor je 3 in a row op jouw stasie.

zou jij, als jij die tijd weer terug kon draaien, zou jij jouw bagage op mij laden, want jij

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.

0: sua Big Country Network.
1: Nou, lekker los is, daar met die Shongololo Shuffle, gaan jy nou sommer lekker kan dans op hierdie drie country klanke. Jennifer Zamudio met Heart, Steve Hofmeyer, Sunday Girl en Demi Lee Moore met Seven Spanish Angels.

0: lijkt hij niet.
1: Geen lijkt hij niet.
0: Hij komt toe en ik kom zat. Mijn hondje lijkt om niks. Mijn dokters, ik ga vak. Zit graag make-up aangezet. En hij zei toe, hallo mix maak. En voor hij nog verder kon praten. Zei van, hoor je zo knap als je wil uitgaan. Vandaan moet je verstaan dat ik ga samen. Mijn vrouw zei, ach, hij maakt net grappies. Ik kijk kom maar, ik lach je. Hoor je hoe blaft hij hond? Dat is mijn hond zo hongerblaffie. En ik kijk zo naar die knapjes en van mijn hond. Oké, okay, hond, maar niet blaf niet. Maar ik kijk kom je later vanavond. Anders maak ons hondenkos van mij.

0: versoekuur.
1: Ja, Zak van die kerk daar, wat ek dink ons ook hopeloos te vroeg verlaat het. Ja, julle is ongelooflike DJs, ek like hierdie muziek, ek like. Jay and Lehani, Bonnie and Clyde, Nelly Furtado, Say It Right, Lima Hill, Never Ending Story.

0: Die spelers in Die Bankroof is...
1: Ria Smit.
2: Marina Kutsie.
0: Anton Schmidt.
3: Betty Kip.
0: Leon van Nierop.
4: Nadia Bekes.
5: Johnny Klein.
6: Claudia Jones.
0: Die Bankroof deur Joe Kleinhans word technisch verzorgd deur Marius Vermaak en vervaardigd deur Betty Kemp en Marula Media.
7: Hierdie program word betrots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware.
8: Jam along to the 80s.
9: It's time to go back
10: into time. Flashback to the 80s.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Hierdie program was moontlik gemaakt door Jacaranda Hardeware Winkel, jou eenstop hardeware.

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Jou stasie verkeer.
3: Het sluit wat aangaan op die verkeer op die paaie. Gauteng, so 8 minute terug, een ongeluk op die N3 suidwaarts by Van Burenweg is nou skoongemaak en een verlore vrag op die N1 noordwaarts na Ruggelaan is nou opgelaat. Verlore vrag op die N1, hy is uitgesorteer, so vry vloeiende verkeer. Dan in KwaZulu-Natal, lyk het vir my, is alles 100% ongeluk op die N2 noordwaarts, na EB Kloete, rechterbaan is versper daar, wat een bykie vertragings veroorsaak. Verder lyk alles vir my honkie dorie, stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts voor Klifduil is ook opgeklaar. Kaapstad verkeer, dit sal seker nou begin besig geraak in die stad uit, en een inkomende oprit na N7 Wingfield, verwag vertragings daar, daar is een opeenhoping daar, dit lyk verskriklik daar volgens die foto wat ek hier het. Dit is jou verkeer vir nou, hou jou afstand, bly veilig, en kom seker veilig by jou huis.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
3: Right, 56 met oor 2 in die middag, amper 3 uur vir jou nuus, en dan so 20 oor 3 bring ons jou bietjie liedjie.
1: Joustasie.net

0: Voor die sporen voor mij tof raak en die wolken boven mij leeg maak voor mij. Door die paaien mij stil raak en die wolken wat mij vol maak en mij.
1: Dat is die klakke van Teens Jordaan met Soos Bloed. En dis waarom ek jou laat tot maandag toe. 42 minuut oor 3, alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Ons program borg maandag tot vrijdag van 2 tot 4. Vir my of Roy is lekker naweek vir jou. Gaan groot, gooi ietsie koud met ijs daarin. Klink dit en maak seker jou vuurde brand hoog. En gooi een chop op die kolen of maak een pot of braai een stuk vis. Maak net seker jy maak een vuur dat jy iets kan braai. Ek groet jou tot maandag toe. Wees veilig, geniet die naweek. Cheers.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Nice FM, Nice.
1: Dit is aardelijk een goeiemiddag aan jou, dit was so pas 4 uur, dit is tijd vir jou Nice op aardelijk FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Dat is hartelijk een goedemiddag aan jou. Goedemiddag, baie welkom. Je is ingeskakeld op je gunsteling radio. Het is tijd voor jou 4 uur nieuws. Kom ons kijken wat gebeurt in jou nieuws om 4. Goedemiddag in die nieuws. Die Tshwane Metro Raad het besluit om te beginnen met het disciplinaire proces tegen die geskorste financiële hoof Gareth Manisi na die afhandeling van een financiële forensische onderzoek naar beweringen van wangedrag. Die besluit volg op beweringen wat gemaakt is tijdens Manisi's verschijning voor die Matlange Commissie vroeger van jaar, onder meer oor een multimiljoen randse tender vir veiligheidsdienste wat toegekend is een dag voordat die tenders beoordeel is. Die metro sê in een verklaring die beweringen is geclassificeerd als minder ernstige wangedrag in gevolg op plaaslike regering disciplinaire regulaties. Die disciplinaire proces sal bepaal of Manisi skuldig is aan die beweringen en indien wel wat stappen gedoen moet word. Die bedrog en korrupsiesaak teen die voormalige minister van openbare ondernemings, Malusi Gigaba, en 4 meer beskuldigdes is tot 23 oktober uitgestel om voorverhoor kwesties af te handel. Volgens die onderzoekdirectoraat teen korrupsie IDAC sal die verhoor na verwachting in maart aanstaande jaar begin. Gigaba het saam met die voormalige Transnet bestuurshoofde Brian Molefe en Siyabonga Ghana, die voormalige financiële hoof Anoy Singh en die voormalige hoof van verkryging Tamzanga Jiani verskyn in verband met korrupsie van 54 miljard rand by Transnet. Hulle word aangekla van die manipulering van die tenderprosesse en onreëlmatige toekenning van kontrakte vir meer as 1000 lokomotiewe tussen 2010 en 2014. Die Gugombo staatsstreekhoof in Medinsani in die Ooskaap het bevind dat die 21 jong mense wat 4 jaar gelede in die Enyobeni tragedie dood is, weens versporing gesterf het toe hulle vertrap is. Die hof het in die gerechtelike doodsonderzoek na die sterftes beslis hulle dood is veroorzaak dier die nalatigheid van een politiebeamte, sergeant Tabile Kondile, die taverne eienaar. Boyokasi Ndevu, die bestuurder van die taverne Sia Kangela Ndevu, uitsmuiter die betrokke aand Tembiki Bisa Ndiku en een lid van die Ooskaapse drankraad Suku Lizani, Landros Bekululi Lumalindi, het beveel of aanbeveel dat die 5 vervolg moet word. Het opdracht gegee dat een opname van die saak aan die directeur van openbare vervolging verhandig word vir vervolging. Die politie in die Ooskaap ondersoek die dood van 5 lede van diezelfde familie by huis in die Muvandezweni administratieve gebied by Flagstaff in die OR Tambo distrik. Die politie sê die lichame van een volwassen man, sy vrou en hulle 3 kinders is gisterochtend gevind nadat de gemeenskapslid beamtes in kennis gestel het. Al 5 gesinslede het skietwonde opgedoen. Een handwapen is nabij die lichaam van die man gevind. Voorlopige inlichting dui daarop dat die man sy familie doodgeskiet het en homself daarna om die lewe gebring het. Die motief vir die aanval en vir die voorval eerder word ondersoek. Boere in Mpumalanga het kommer uitgespreek oor die vertraging van en in die verspreiding van bek- en klauwseer en stof. Boere sê slechts 33.000 beeste is ingeënt, terwyl 61.000 dosisse ontvang is. Die meeste bek- en klauwseer gevallen is in die Gert-Sibandi-distrik. Die rooivleesproducente organisatie het beroep op die departement van landbouw in die provincie gedoen om die dienste van privaatveeartsen te bekom vir die tweede ronde inentings. Die departement het intussen boere gevra om van die massa inentingsveld toch gebruik te maak om te sorg dat hulle dieren ingeënt word. Die R328 naby die Kongo-grotte by Oudtshoorn in die Klein Karoo is weer vir verkeer oopgestel nadat dit op 9 Mei gesluit is weens rotstortings en stormskade. Die Wes-Kaapse departement van infrastruktuur het sedertdien meer as 7000 ton rots en puin verwyder. Werk om die rotsstelling te stabiliseer en permanente padherstelwerk gaan voort. Motoriste is gevra om versigtig te bestuur omdat daar steeds 'n risiko is van sekondêre rotstortings. Een krachtige tyfoon is op die pad na die afgeleë Sakishima eilandgroep in die suidweste van Japan. Owerhede waarsku teen hoë duinings, stormsterk wind en swaar reën. Tyfoon Bavi sal na verwagting noord van Taiwan verby beweeg onderweg na die ooskus van China. Dit is die grootste storm tot dusver van jare en wind van tot 162 km per uur word voorspel. Skole en kantore op die eilandgroep is gesluit terwyl lugdienste talle vlugte gekanselleer het. Weerkundiges sê die tyfoon sal waarskynlik sterk wind en swaar reën meebring in die bergagtige gebiede in sentraal en noord Taiwan, wat die risiko van oorstromings en grondverskuiwings inhou.

Ons hartelijke goeiemorgen jou, baie welkom, jy is ingeskakel by Harties FM, dit is die hoofbron radiostasie, en dit is die uitsending hiervan die juistoerijprogram Huisvaart Samodein, rechtstreeks vanaf de Handelsbos ten Hartebeespoort, hierdie uitsending wat ook rechtstreeks herlei word op die senders van jou stasie, de Aanbrakkingveld in Kaapstad, en dan die senders van Riebeek Valley Radio, wat uitsaai van het Riebeek West in die Weskaap. Welkom aan jou, baie meer ontspannen program vandag. Hoe sê die Engelsman sê, a little bit more relaxed, meer muziek as gesels, en minder actualiteit, net die nieuwsbulletins elke uur, en dat ons natuurlijk vir jou weer en verkeer. En ja, laat weet my as jy wil woorddraai speel, dan maak ons een plan, dan speel ons maar woorddraai vanmiddag. Maar anders net lekker muziek. Ek het hier een interessante ding raak gelees, net toe ek kom sitte die som die nieuws te lees, en dit is dat, hier is, ek gaan nou nie die nieuwsbron bekend maak die wat sê, maar dit is toch geverifieer. Jou volgende levensmaat kan een robot wees, kan jy geloo. Die Chinese robotica maatskapie Ubitech het sy nieuwe mensachtige KI-robot, die U1, bekendgestel. Die robot word bemark as een oplossing vir eensamheid, vooral onder die enkellopendes en bejaardes. Die prijs vir so'n robot begin by R295.000, afhangende van die model. Nou ja, sal jy een robot vat vir een vrou of vir een man? Ek wonder my net. Baie interessante vraag, antwoord my bykie. Sal graag hoor wat jy dink. Gaan jy en sal jy gebruik maak van so'n aanbod. Ja, vanmiddag om 5 uur het ons weer vir jou nies en net daarna jou streeks weer. En wat gaan in die streek gebeur? 3 betrokken streek is weer vir die naweek en dan in tussen 5 en 6 nieuwe vrystellings vrijdag. Ek gaan vanmiddag aan jou al die niets-Afrikaanse muziek bring wat vrygestel is hierdie week en dan ook spesifiek vandag op al die onderskeie digitale platforms. Ons val weg met die verkeer, ons kyk wat die paaie aangaan en dan is het tyd vir muziek.

0: Nou, die vraag is, wat gaan op je paai aan? Kom ons kijk gewoon vinnig wat op Zuid-Afrikaanse paai aangaan. Hier die verkeersverslag wat aan ons verskaf is door iTraffic. Ja, net gevindig die rechte bladzij oopmaak hier bij mij, soos ontvang vanaf die iTraffic departement van iTraffic. Hier is ons nou N1, Pretoria Hoofweg, in een suidelike richting. Daar is een probleem, dat ek dit vir my daar met een stilstaande voertuig op die N1 Suid, Pretoria Hoofweg, by die afrit vanaf Ellendale. Neem ook kennis van nog een stilstaande voertuig op die N3 oostelike verbygang, hier in Gauteng, in een suidelike richting, dis die afrit vanaf Marlborough. Stilstaande voertuig op die N3 Suid, net voor Londenweg. Ook in Gauteng, die N12, in die oostelike richting, die hoek van die afrit daar, by die R21, M41 is daar verkeersoverhede in plek daar, mense wat die verkeer doppe, voertuie stop en dies meer, ry maar net versigtig daar, daar is lyk my padblokkade. Dan die N1, de Pretoria Hoofweg, Suid, afrit vanaf Ellendale, stilstaande voertuig op die N1 Suid, ry daar versigtig. En dan asjeblief, wees maar altyd op die uitkyk vir padwerke, wat oorals voorkom in elke provinsie is daar, maar somtijds een probleem met padwerke. Ek sien in KwaZulu-Natal het nog steeds padwerke, maar ek gaan nie specifiek iets uitleg nie, behalwe hier is weer een probleem, lyk dit my. Of is hierdie probleem al aangespreek? Nee, hierdie probleem lyk mis uitgesorteer, daar is nie meer een probleem daar nie. Maar dit wil toch voorkom met alles wat ons verkeer betref, as daar enige ander verkeersprobleme opduik, gaan ek jou op hoogte bring van sake. Jy is ook natuurlijk welkom om ons op hoogte te bring van sake wat die verkeer betref. As daar iets gebeur op die paaie, dat weet my, dan kan ons ander padgebruikers voortydig waarsku wat enige verkeer betref. Hier is Chanel, of is het Chanel met Vasdans op jou gunsteling radio.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: zei, dus hartelijk goedemorgen. Jo, hij is waar, samen dan. Ja, ons het besluit, ons doen... natuurlijk was het aanvankelijk, was gezien, ons gaan elke dag nou, van nou af aan die woordraadspelletjes spelen. Gewoon spelen, voor die wat wil deelnemen. Nee, ons gaan hem spelen, vanmiddag. Die woord waar ik zoek, is in die titel van die liedje, maar ook in die kunstenaarse namen van... Die leidraad is als volgt. Je ziet het voor jezelf, als je een beetje gewicht aangezet hebt. En je kijkt naar jezelf in die spiel... Jouw broek of jouw rok, je weet wel. Je nou trek je broek aan of je trek een rok aan en sê vir jouself, die ding, die woord wat je vir jouself sê. Ek praat nie van vet nie, die andere woord, as je te vet geraak het. Even skielik pas je kleren nie meer nie. Huh? Wat gaat die aan? Nou, dat is die leidraad vanmiddag. Ons val weg met een liedje van Booker T en the MGs. Die titel is in die... die woord is in die titel van die liedje. Dan, die volgende liedje, sy titel is The Lion Sleeps Tonight. Die woord is in die kunstenaars se namen van. En dan die laatste een is een liedje van The Electric Light Orchestra. Kom eens kyk of jy die woord kan kry. 0615112602. Sê jy dit ook van jou kleren as jy vir jouself in die spiel kyk en jy het vet geraak? Of jy voel jy het vet geraak en jy sê vir jouself die ding van jou kleren as jy in die spiel kyk? Ek wonder. Kom ons laat waai met vandagse woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Herman, lekker, lekker, lekker. Het is vrijdag, dus joltijd, muziektijd, danstijd, gezelstijd, ontspantijd, wat je het ook mag noemen, en windtijd. Onze twee deelnemers aan vandaagse woordraai. En bij geluk aan ons winnaar, uiteindelijk kreeg het recht voor de eerste keer in lang tijd. Ja, wel gedaan, Johan Smit van KwaZulu-Natal is vandaag ons winnaar van woordraai. Johan sê, hy die woord waarna ons soek is tyd, man. Hy sê, dit pas by my, want my broek en goed lokkie my so lekker sit. Ons sê, dit maar gewoonlik vir onszelf, Johan. Jy weet, as ons op hierdie hoër ouderdom kom, want die broek nie my so lekker sit nie. Ek, hierdie broek is aan tyd, jong. Hy is aan tyd, hoor. Die vroumense doen dit ook, hulle sê, as hulle so voor die spiel staan vir hulself, en oh, yes, like my, hierdie rokke daar, nou klein gedag, jong. Hy sit dit bykie stuif, jy weet. Welk dan aan Renel Pieters van Bloemfontein, EKI, EKA, strandplakkies. Ek sien sy deesdaas slippers, slaapslippers, daar op TikTok, maar nie te min. Renel, baie geluk met die tweede plek, en die woord is tyd. Een bonusliekie in vanmiddagse woord draai net voor ons kom by handelsbreek, is Deep Purple met Getting Tighter. Die broek raak al hoe stuiver.

0: Cactus FM. Nice.
1: Pas hartelijke goedemiddag aan jou. Dit was zo pas 5 uur. Er is tijd voor je nieuws op Hartie FM, jouw statie in Riebeek Valley Radio.

0: kijk, dit is wel dat je niet bullet dan je handels, niet in geldzaken. De randse verhandeling tegen de dollar staat thans op de 16,30 rand. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond 21,86 rand. En die randse verhandeling tegenover die euro is thans 18,62 rand. Die prijs van goud is $4,106 en 1 cent per fijn ons. Die prijs voor de vat Brent 3 olie is $76 nou en 24 cent per vat. Dit is dan die einde van Junies om 5 uur op jou gunsteling radio. Jou finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word om 6 uur vanavond.
1: Artis FM Nies. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: als jullie geen wees hoor op een vrijdag in die tijd, dan betekent dit één ding. Ons gaan naar die nietste vrijstellings. Kijk, die kan ik amper zeggen, die nationale, meest nationale plaatselijke Afrikaanse, nietste, nietste Afrikaanse muziek en ook Engelse muziek tussendeer. Maar wat plaatselijk is en nationaal zowel gedaan aan elke kunstenaar wat een nieuwe enkels net voor de dag gebracht heeft, beschikbaar op al die onderscheiden digitale platforms. Die muziek wat je vanmiddag in die programma hoort, is niet noodwendig altijd gespeeld. Hij is niet, het mag dan reeds wees, maar je mag het aanbevelen om gespeeld is te raken. Voor ons in herlees om net de WhatsApp te sturen. Dus speel is alsjeblieft die liedje. Ik hou van hem. Natuurlijk, die kunstenaar zijn naam en die titel van die liedje. 061-511-2602. Nou ja, ik ga voor jou een kunstenaar brengen vanmiddag voor de eerste keer op Harties FM. Die kunstenaar wat vier liedjes vrijgesteld die afgelopen week. Ik zal maar zo vier in een rij. Maar dat is ook heerlijk af. Engelse Afrikaanse muziek door elkaar. We gaan eerst voor jou net één speel. Dat ben je later. Kijk eens dan nog een ander interessante Engels net wat die kunstenaar uitgebracht. Die kunstenaar, zijn naam is Mikian. En hij gaat wegvallen met Beautiful Nights. Geniet hem samen met mij. Kraak vast je niet, net hier op je gunsteling radio.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Harties FM.

0: Prachtig nieuw in de dag van natuurlijk Robbie Wissels. Die was fantastisch. En klik met Jack Parrows ook daar samen te leggen. En daarin nu in Bomb Squad Blues. Wat verwijst natuurlijk naar die sprongbokspan van Rassie Erasmus. Zo gepraat van natuurlijk die Bomb Squad. En die Bomb Squad Blues en rugby. Sprongbok rugby. Morgen onthoud naar die grote wedstrijd. Zuid-Afrika in Schotland. Hier vanaf Loftus Versveld. Dus we gaan ons voort met al die niet-Afrikaanse muziek, wel al die nieuwe Afrikaanse vrijstellings en plaatselijk. Ons kijken wat is volgende op die lijstje. Liani May, wat ook weer eens met de nieuwe voor de dag gekomen is. Maar geluk aan Liani May met Chill Pill. Kraakvars en splinter niet op jouw gunsteling radio in Nieuwe Vrijstellings Vrijdag.
1: Pas geland en kraakvars. Net hier op Hardies FM.

0: alle onderscheiden digitale platforms. En ook hier bij Harties FM vanmiddag. Hoop je gaan het genieten samen met mij. Laat me weten wat je denkt van jullie Enkelsnet. Jan Raap en Andriët met juist die antwoord.
1: Pas geland en kraakvaars. Net hier op Harties FM.
2: Ek voel het as jy vir my kyk.

0: MyCar, die maklikste manier om jou redding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Wel, dus nieuwe vrijstellings vrijdag hier op je gunstelinge radio stasie. Hele paar nieuwe vrijstellings per dag gehad in die afgelopen paar dagen, maar vooral vandaag heel wat muziek vrijgesteld van al die Afrikaanse muziekfront. En hier muziek beschikbaar op al die onderscheiden digitale platforms. En natuurlijk vanmorgen als je dit hoort voor de eerste keer hier bij ons, dan hier bij Hardies FM, dan mag je dit aanbevelen voor die spelers. Die heeft ons natuurlijk in die Arlie WhatsApp te stuur. 061-511-2602. En dan kan je net volgens je spelers alsjeblieft en dan die liedjes zijn naam en die kunstenaars zijn namen van. Dat is nog niet meer zo bij oor nie. Is nog zo, ja, er is nog een paar oor, maar ons gaan niet voor allemaal tijd krijgen, dat moeilijk niet. Kom eens kijken wat ons nog voor jou kan bieden op Nieuwe Vrijstelling Vrijdag. Hier is Dirk van de Westhuizen met die goud, ook Splinterniet en Kraakvaars. En net nou luister ons naar Ian van Veldblom. En de Schoolbox Beloftes, blij geschakeld. Je bent Nieuwe Vrijstellings Vrijdag.
1: Pas geland en Kraakvaars. Net hier op Hardies FM.

0: Wel, dus dan Coolbox belofte van Veldblom. We knak vast. Ik heb nog veel twee liedjes horen, dan is het niet steeds. Ik ga zometeen twee in een rij voor jou spelen. Ons gaan nu luisteren naar Nivien van Logan Petersen. Afrikaans is metaal of Afrikaans metaal. En dan een van een kunstenaar met de naam van Philly. Spook van jou. Splinter niet in krankvas op jouw gunstelinge radio.
1: Pas geland in krankvas. Net hier op Hardies FM.
2: Hoi, ek is Logan Petersen en jy luister na Hardies FM, die radiostasie waar ons dinge net so klein bietjie anders doen. Geniet hom!

0: Artis FM, Nies.
1: Zadelijk een goede hand aan jou. Dit is Minuut Narcist. Het is tijd voor je hand Nies op Artis FM, jouw stantie in Riebeek Valley Radio.

0: De randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,30. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R21,87. Die randse verhandeling tegenover die euro is op R18,63. De prijs van goud is nu $4,101 en 15 cent per fijnons. Die prijs voor een vat Brent olie is $75 en 75 cent per vat. En dit is dan die einde van jou laatste nieuwsbulletin van die dag en van die week hier op Hardies FM. Jy hoor weer nie so op Hardies FM maandagochtend om 7 uur.
1: Hardies FM nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur the Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Hardies gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Hardies. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hardies FM.

Als natuurlijk heb ik van een probleem, maar ik zit niet helemaal zeker hoe ik daar die rest van Zuid-Afrika voor jou gaan deurgieren. Want ik zie eigenlijk dat het niet die huidige temperaturen wat voorspeld wordt voor al die grote dorpen en steden.

0: Ja, dat is een man met de naam van ChatGPT, wat bij slim is. En hij zal voor jou alles geven wat je graag wil. Dus ik heb het gauw voor ongevraagd. Hoe lijkt zaken morgen? Kom eens kijken vanaf naar Pretoria morgen. Minimum van 4, maximum 22 in Pretoria. Dan Johannesburg morgen. Ja, dat is baie koud in Johannesburg. 3 graden in Johannesburg morgen. Ochend 21 maximum. Vereniging 3, maximum 21. Mbombela 11, 23. Polokwane 6, maximum 22. My King 4 in die ochend 23 maximum. Vryburg 2 en dan 24 maximum. Nu heb ik meer dorpen hier vanavond. Bloemfontein 2 in die ochend en 22 graden hier die dag. Kimberley minimum 3, maximum 24. Upington 4, maximum 26. Kaapstad morgen 12, minimum 17 maximum. George 9 en maximum van 15. Port Elizabeth 13, 20 en Oos-London 13, 21. Durban 14, maximum 26. Richards Bay 14, maximum 27. En Pietermaritzburg 8 en een maximum van 22. Alles dan jouw minimum en maximum temperaturen van morgen. Baie dankie daar aan ChatGPT.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunodew doen. Je hoeft net 1 botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take

0: dan kijk naar je verkeersverslag. Dat is die laatste in voor die dag. Die verkeersverslag aan ons verschaffen die iTraffic. Ja, ik weet niet of daar bezigheden op je paai is. Die kom eens kijken op ons via kan inlichten geven over wat op je paai aangaan. Kijk mij, dit is redelijk rustig. Hier is inlichting uit Gauteng uit die in een westelijke voorbijgang. Dit is in de zuidelijke richting, die afrit bij Rand Show Road. Stilstaande voertuig daar bij in een zuid. Dus die westelijke voorbijgang. Rij maar niet voorzichtig, dit is ook daar in de richting van die diepkloof Wisselaar. Die in een westelijke voorbijgang noord, afrit vanaf die Gouwe Hoofweg, die R553. Daar is een veldbrand daar, en baie rook en vuur daar op die N1 wat sigbaarheid beïnvloed op hierdie stadium. Ry uiters versigtig in daardie area. Nou, ek probeer net kyk of ons die ander provinsies ook vir jou terugvoering het van verkeersprobleme, indien dit wel die geval is op die laatste stadium van die dag. Hier is iets in die Weeskaap uit. Ons het vir jou inlichting van stilstaande voertuig op die N1 ingaande. Dit is in de westelijke richting, die afrit bij Mike Pienaar Boulevard, stilstaande voertuig op die N1 ingaande bij, of net na die afrit daar bij Mike Pienaar Boulevard. Dan die N7 Suid in die Weeskaap, het is in Kaapstad, die N7 Suid, afrit vanaf Malibongwe. Malibongwe weg, dit is een stilstaande voertuig op die N7 Suid daar bij die afrit in die richting van Plattekloof. Dat is al wat die verkeer aan betreft, geen andere verkeersproblemen aangemeld nie. En dit is die laatste verkeersverslag van die dag, hier op vrijdag die 10 juli. Ja, daar is die vanavond kunstenaar Driespel en die heerlijke muziek tot op het groet uit. Kom ons luister naar een van die Pet Shop Boys, Go West.
1: Hi, ek is Paul, sind van Tamper in Finland, en ons luister na hartiesfm.com, want hier doen hulle dinge anders. Kiet ons.

Lekker kerstspel na die 70er jare. Ons het daar weggeval met A Sailor, A Glass of Champagne, Creedence Clearwater Revival, Looking Out My Back Door. En ons het afgesluit met Billy Crash Craddock en Rub It In. Wel, dis 42 minuten na 6, dis tijd voor

0: De groet hier op Bijzwart Sammerdijn. Dank je voor die samenkeur, die laatste drie hier. Lekker samen jou. Ons het lekker samengekeur. Ons maak maandag weer zo. Van 4 tot 7 natuurlijk. Want nou, ek is morgenmiddag weer samen jou. Tussen 3 en 5 namiddag. Voor die Focus Launching Top 20. En dan hadden we ons natuurlijk, onthou, moet niet vergeten, ons het ook voor jou die program. Volumewinkel Sammerdijn. Maar dit begin om 6 uur. Morgen tussen 5 en 6 natuurlijk Boere Opskop. Eerlijke boerenmuziek voor die boerenmuziek aanhangers hier bij Harties FM. Maar dit is dan morgens programma. Ik kijk samen van 3 uur af morgenmiddag. Dank je voor al die boodschappen. Dank je voor al die geselsies. Deelname aan ons woorddraaispieletje vandaag. Dat wordt waardeer. Ook groet aan al die luisteraars van jouw statie wat samengekeerd. Mag het met jou goed gaan daar in Kaapstad. Brackenfell. Ook die luisteraars van Riebeek Valley Radio. Dankie vir die saamkuier. Ons sien mekaar weer maandag. Maar van nou is het groettijd. En onthou net na die handelsbreek is dit tyd vir vrijdagavond thuis. Heerlijke muziek net vir die vrijdagavond. Het vat jou deur tot vanavond om 10 uur se kant. En ek tot om middernacht as ek het nie mis het nie. En dan daarna is het deurnag saam met Artie CFM. Ons gaan net na die handelsbreek gaan ons wegval met natuurlijk vrijdagavond thuis en Billy Idol's White Wedding. En daarmee gaan ek jou groet tot morgenmiddag 3 uur. Van my kant af tot dan. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruik ons die waarde in jouw eiendom om jouw skuld af te los, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeer, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand ten slechts 1.500 rand per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but
4: we've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Waar is het lekker, is het lekker, is jouw stasie waar jij zaak maar Christijn Plaasdorp toe. Dani Grey en die Kampvuurboerenorkest. Met die Kalfiewals en Dave Mills, Love is a Beautiful Song, Geraldine, Take Me Back en Desmond Wells.
1: Ek hou nie van Rick Binnie, ek love it!
0: Lekker luister julle. En aan die kinders daar in Dubai, groete aan allemaal. John en Rochelle moet asseblief veilig wees en dankie vir die lekker kuier saam met julle. Dit was 'n lekker.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: een wonder. Hoe hij het opgevoed door onze zonde. Kind of krakenviers. Maar goed, onthoud dit hier nu. Ook weer, blijde beste gevier.
1: Ja, wees.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Maar zie, zoals jij daarvan houdt.